0: Nou, dat is wel een slogan voor ze. Carol EMC, Maztec, North Park Street, 713.
1: Clear.
2: 45-12.
3: Clear.
4: Maria, this is
1: 1-0-1-4-10.
4: 10. How do you have a search, 713?
1: Clear.